0: tonight's entertainment.
1: Beste man van Radio Belvalet, Radio RBV, om 107.fm of op www.rbv.

0: 우리 브라운들 하늘이 뭐 언제님신.
1: Ja, wat denk je met onzin in zin uit als ochne? Geef me even mijn computer. Hoi Louis, and the news, The Power of Love, dat was van 80, en zwaar uit een film Back to the Future. Ne? Kennen we? Ja, kennen we.